dang shine for a chinet light. Di har sien at Eifing Elisha Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner dang shine for harchen. De laatste 2 weken have in gos reid na je hot. Ik wens dat je een zegen voor die je vast. Op een verdot reid wie van Jezus wo hij ver Pilatus via. Hij wie verdot ruimers het je recht. En vandaar we hebben bekeken wat passiert van Jezus ver Pilatus is. En een persoon wem zijn leven as je endat, wen Jezus te via. Ze noemen es Barabbas. Nu mien je beet as dat is een boodschap wat die onscheren in 3 verschiedenste wegen. Nummer 1, die verstand en wat die verstest. God wil haan die zoals wossen in wat die weiten deest en in zijn woord. Nou, Philippa kapitel 1 vers 9. Dit kan anderen den weg wat die denken deest van die gemeenschap, die vriend, die geld, van eeuwigheid, van hemel, van haal, van die radung. Deze boodschap zal die onscheren in die verstand. Ook in wat die feilen deest. God wil haan die zoals feilen dat hij die gleich in dat hij heeft die leef. Dat du barmherzig bist over andere. Dat du een honger hast voor God zijn woord. Dat du moed hast voor God doen. Dat du treurig bist, wenn du wem verlieren lässt. Mijn gebet is dat deze boodschap die segnen dat en in weich dat du wolsten dat, besonders in den honger voor God in zijn leven. En dan nummer 3, deze boodschap zal die onscheren in de weich wat du dein leven leefst. Wat du deest. Dit zal hand te doen met wat du hier in deest. Jacobus redt van wie doen niet bloß harchen, maar wie doen dat werkelijk? Ik bid dat deze boodschap wat doen in dien leven, dat die was leven naar wat God wil en ook je zegen zijn naar wat God heeft geplant. Vandaar de geschicht van Barabbas, Marcus kapitel 15, 1 tot 15, en wie wil zijn wo een man wat wie schuldig te sterven, hij zal sterven, wie vrije merkt. Wie wil zijn ons zelfs ons leven en zijn woe zijn wie in deze geschicht. We hebben het ook beden. Himmelsche Vader, wie komt van die, wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze alleenheid op dit radioprogramma die in woord met te doen. Himmelsche Vader, ik bid voor jeder te horen. Help ons alle te zijn dat wie wieren verloren of zijn verloren. En help ons alle ons zelfs te zijn in dit beeld als Barabbas, wie wieren schuldig ondood. Aber Jesus, der hat deine große Gnade, der hat deine große Liebe, der hat du für uns gestorben, ab dem Kreuz, du hast unsere Sünden betont, und wir können frei sein. Himmlischer Vater, ich bete, wenn du irgendeine hast, was das Programm horchen wird, aber noch niemals hast du ungenommen als ein persönlicher Herr in Heiland, dass du dich wirst tragen, und von dir kann der Tag sein, wo du das beste Entscheidung merken für dich. Ich danke dir für das, und ich bete im Namen Jesus Christus. Amen. So, ik wil dit tekst lezen, Marcus kapitel 15, de eerste 15 versen, dit is wat het zegt. Tijdig nächsten morgen hadden de hohe priester een beroering met de ältesten en schriftgeleerden en met de ganzen rood. En ze bongen Jezus, leiden am weg en jeifen arm Eva en Pilatus. Dan vroeg Pilatus aan, bist du de Juden er König? En hij zette aan, dat is zo als du zeigst. De hohe priester hadden veel woer met zij aan beschuldigen, maar hij jijf aan keine antwoord. Dan vroeg Pilatus aan nog eenmaal, jijfst u keine antwoord? Kijk toch eenmaal, met wat zij die alles beschuldigen. Maar Jezus zeed nog eenmaal nischt, zodat Pilatus zich wundert. Pilatus hadden zodat hij op de vast een vastgenomenen losjijf, en zij kunnen zich den wählen. Ze hadden dan gerood een man Barabbas vast, die met andere top een oproer een maard begonnen had. Dan kwam eenmaalse mensen in Pilatus en vroegen daarna, dat hij ware zo donen zal als hij eenmaal deed. Dan vroeg Pilatus aan, of hij aan zal den Juden koning losgeven, wils hij wist de hohe priester aan Jezus het afgaanst in een hang gegeven hadden.